0: Praticamente per fare le stanchiate.
1: Ci sono le carte, ci sono le carte.
2: Nou, van de lijn voor de brandweer-technische kapel, met de hoofdrecht aangemoest voor een troubleau, panneau d'alarme, de kaart en een facet voor de register die koppel bij daar van 6-4-3 van een master.
0: Dat is eigenlijk nog zo, dus ik heb al niet, dus dat is nog een beetje gepiezen.
2: Je kan 55, dus dat is nog, dus ik heb al zo dat ik weer wat erg.